Lai la lai, lai lai la lai lai, lai lai la lai lai, lai lai lai lai lai lai lai.